0: Station. Yo, this is S-Roll, and you're tapping in with WDOPE, Dope Tracks Radio.
1: Ramaphosa, the president. Volgens mij, hij stole de money. Het was ik die geld gesteeld. Wat jullie mee?